0: te nobis. Met ba maman.
1: Dekilade, dekilade.
0: Ake bitoni. Si se madame, mwale obye jounwe. Ou met al chachon.